Wie weet dan niet dat kapitalisten nooit werkelijk zeggen waarom ze bestaan. Ze hebben de macht, die willen ze houden. Rechtvaardigheid kennen ze enkel